0: hebben ze Führerscheinnummer.
1: Zo, zo.
0: We hebben ze Führerscheinnummer.
1: Ja, ja.
0: We hebben ze Führerscheinnummer.
1: Halleluja.

niet te kopen, nooit in hetzelfde moment. Oraya hibon status quo, nooit in hetzelfde moment. We zijn down net.